0: De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Het grondstoffeninleverpunt, kortweg GRIP, is terug in Laarbeek. Op 24 september bezoekt GRIP Aarle Rikstel en Mariahout. Een dag later, op 25 september, zijn Beek en Donk en Lieshout aan de beurt. U kunt gratis kleine hoeveelheden grondstoffen en klein chemisch afval inleveren, zoals hout, metalen, puin, piepschuim, elektrische apparaten, kunststoffen, glas en lampen. Lever maximaal 1 boodschappentas in en vergeet uw milieupas niet. Een extra tas met oud vinyl, denk aan een opblaasbal of band, mag ook. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het vierjaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Ontdek en doe mee met Sjors. Basisschoolleerlingen in de gemeente Gemert-Bakel kunnen ook dit jaar weer ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij hen past, dankzij Sjors Sportief en Creatief. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek, de mogelijkheden zijn divers. Alle leerlingen ontvangen een boekje, boordevol gratis proeflessen en activiteiten. Blader er thuis samen doorheen, kijk wat bij uw kind past en meld het aan voor een proefles. De inschrijvingen voor deze leuke kennismakingen zijn nu geopend op www.sjorssportief.nl. Het grondstoffeninleverpunt, kortweg GRIP, is terug in Laarbeek. Op 24 september bezoekt GRIP Aarle Rikstel en Maria Hout. Een dag later, op 25 september, zijn Beek en Donk en Lieshout aan de beurt. U kunt gratis kleine hoeveelheden grondstoffen en klein chemisch afval inleveren, zoals hout, metalen, puin, piepschuim, elektrische apparaten, kunststoffen, glas en lampen. Lever maximaal 1 boodschappentas in en vergeet uw milieupas niet. Een extra tas met oud vinyl, denk aan een opblaasbal of band, mag ook. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel nodigt inwoners, ondernemers en bezoekers uit hun wandelervaringen te delen. Deel uw ervaringen over goed, lastig oversteken of betere routes. Uw input verbetert veiligheid en comfort. Vul de Nederlandse voetgangersmonitor in tot en met 25 oktober 2026. Invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten en behandelt loopaspecten. U kunt ook op een kaart routes aangeven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven.
3: Hier zijn de meest recente uitslagen uit het amateurvoetbal van Laarbeek. Vers van de velden na een dag vol sportieve strijd. Een opvallende prestatie van Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Mariahout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg, Blerik, met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag tenslotte van DBS tegen Eli. 6-0 voor DBS. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Koninklijke Landmacht houdt militaire oefeningen in de gemeente Boekel. Deze vinden plaats van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober 2026. De oefeningen dienen voor opleiding en training van defensiemilitairen en worden zowel overdag, 's avonds als 's nachts uitgevoerd. De militairen verplaatsen zich voornamelijk over bestaande wegen en paden. Het verkeer ondervindt minimale hinder. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze indienen via defensie.nl. Uw melding wordt daar in behandeling genomen. Hier zijn de meest recente uitslagen uit het amateurvoetbal van Laarbeek. Vers van de velden na een dag vol sportieve strijd. Een opvallende prestatie van Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Mariahout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg, Blerik, met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag ten slotte van DBS tegen Eli, 6-0 voor DBS. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: for short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Goedenacht. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920.
2: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Uitslagen van het amateurvoetbal in Boekel en omstreken van dit weekend. Sarto speelde thuis tegen Boekelsport. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Beide teams deelden de punten na een spannende strijd. Prinses Irene nam het op eigen veld op tegen Venhorst. Prinses Irene was superieur en domineerde de wedstrijd volledig. Ze behaalde een klinkende 3-0 overwinning en stuurde Venhorst zonder punten naar huis. Een uitstekende prestatie die de ploeg veel vertrouwen zal geven voor de komende speelrondes.
4: De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. De uitslagen van het amateurvoetbal in de regio Gemert-Bakel. Veel teams traden al vroeg in de middag aan. De eerste aftrappen waren al om 3:15. Handel boekte een overtuigende thuisoverwinning op Ladella met 2-0. Een prima start van het seizoen voor Handel. Ook MVC was in topvorm en versloeg SVC met maar liefst 3-0. De spelers van MVC waren duidelijk de baas op eigen veld. Een spannende wedstrijd was die tussen SV Oostrum en Middenpeel met de uitslag 4-2. Uitslag Vitesse 08, Wavels 1-0. Gemert scoorde 1 keer, UD19 eveneens 1 keer. Beide ploegen deelden de punten na deze strijd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
5: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel nodigt inwoners, ondernemers en bezoekers uit hun wandelervaringen te delen. Deel uw ervaringen over goed, lastig oversteken of betere routes. Uw input verbetert veiligheid en comfort. Vul de Nederlandse voetgangersmonitor in tot en met 25 oktober 2026. Invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten en behandelt loopaspecten. U kunt ook op een kaart routes aangeven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Hier zijn de meest recente uitslagen uit het amateurvoetbal van Laarbeek. Vers van de velden na een dag vol sportieve strijd. Een opvallende prestatie van Sparta 25... die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Mariahout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg, Blerik, met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag ten slotte van DBS tegen Eli. 6-0 voor DBS. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

Met hem van Robert Holmes hebben we een weekend afgesloten en gaan we beginnen aan een nieuwe week. Werkweek die begint op maandag altijd, die eindigt op vrijdag en daartussenin zitten 5 afleveringen van dit programma Klaarwakker. Een hele goedemorgen, dit is OSR 920.

0: That's the way I like it met Casey en zijn Sunshine Band op deze maandagochtend. Het weer dan van 20 jaar geleden. De dag begon toen met een koele ochtend met een minimumtemperatuur van 9 graden. In de middag steeg het kwik naar een maximum van 18. Er stond een matige zuidwestenwind. De lucht was half tot zwaar bewolkt en in de loop van de dag viel er lichte regen.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Voilà, Abdul hier op OSN 920 en ook Guus Meeuwis die nog voorbij kwam. Zometeen Johnny en zijn orchestra Rodriguez. Maar eerst Mixed Emotions, You Want Love en straks ook de headlines van het nieuws.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Love is a Battlefield met Pat Benatar hier bij ons en Westlife ook nog. Archiefnieuws dan. 1976 in Rotterdam wordt het eerste exemplaar van het nieuwe tijdschrift Hitkrant gepresenteerd. Geheel gewijd aan de Nederlandse popmuziek. En bijna zeker de wat ouderen onder ons die zich dat nog wel kunnen herinneren. Hè? De Hitkrant, waren nog meer van die blaadjes die je kon kopen in de tijdschriftenwinkels. Het werd ook veelvuldig gedaan. Tegenwoordig halen we het nieuws allemaal van internet natuurlijk en zijn de krantjes een beetje overbodig geworden eigenlijk. Over zijn 920 zegt een hele goede morgen. Dit is Klaarwakker tot 9 uur met Dem.

Zomaar een gezicht in de menigte. Hè? Face in the crowd, Tom Petty, die bezong het gezicht. Them P.A.B., please don't go. Ook daarvoor nog hier op jouw station. Fijn dat je bij ons bent. Muziek nu van Hugo Lenz Solto.

see. Drie op rij met Travis en Lobo daartussenin. En te begin daarvan Hugo en Solto had ik al verteld daarnet. Daarmee gaan we langzaam richting 8 uur. Nieuws, regio break. We komen eraan, daarna zijn we graag terug. Deel 2 van dit programma. Met onder meer de spotvraag van vandaag. Kijken of jij het antwoord weet. Maar voordat het zover is, hebben we in elk geval nog John Fogerty voor je.

0: in.
1: I'm a
0: fireball.
2: OSN.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
4: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
4: OSR 920 regiobreek.
6: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Het grondstoffeninleverpunt, kortweg GRIP, is terug in Laarbeek. Op 24 september bezoekt GRIP Aarle Rikstel en Mariahout. Een dag later, op 25 september, zijn Beek en Donk en Lieshout aan de beurt. U kunt gratis kleine hoeveelheden grondstoffen en klein chemisch afval inleveren, zoals hout, metalen, puin, piepschuim, elektrische apparaten, kunststoffen, glas en lampen. Lever maximaal 1 boodschappentas in en vergeet uw milieupas niet. Een extra tas met oud vinyl, denk aan een opblaasbal of band, mag ook. De Koninklijke Landmacht houdt militaire oefeningen in de gemeente Boekel. Deze vinden plaats van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober 2026. De oefeningen dienen voor opleiding en training van defensiemilitairen en worden zowel overdag, 's avonds als 's nachts uitgevoerd. De militairen verplaatsen zich voornamelijk over bestaande wegen en paden. Het verkeer ondervindt minimale hinder. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze indienen via defensie.nl. Uw melding wordt daar in behandeling genomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Klare wakker.

Leven op straat, bezongen door de Crusaders, Street Life. En daarmee is het laatste stukje van Klaarwakker voor vandaag begonnen. Goedemorgen, van harte welkom. Maandagochtend een beetje moeilijk misschien voor je, omdat het toch weer de eerste werkdag van de week is. En wij proberen dat een beetje te verzachten, hè? Die pijn die je daarbij misschien wel hebt. En dat doen we dan met muziek. Daarmee vergezellen wij je een beetje de hele dag. Helpen we je op weg naar het einde van deze dag. In elk geval de ochtend door. En dat doen we dan van maandag tot met vrijdag. Muziek nu van Rolls Royce. Hier is Best Love.

Boza, Magnetic en Rolls Royce met Best Love. En ja, vorige week was het al een feit natuurlijk. En ik had het allemaal al verteld. Het programma ziet er iets anders uit. 2 van 1 is er uit. En ook het onderdeel over de top 1000. Daar hebben we zo ongeveer alles wel van gehad. De spotvraag van vandaag, die blijft wel. En die luidt vandaag, in welke maand van 1997... won de Nederlandse wielrenner Michael Bogert de Amstel Gold Race. Welke maand dus? Straks na 2 plaatjes hoor je het antwoord.

Sarah Nelson, One Goodbye in 10. En dan de spotvraag die luidde: in welke maand van 1997 won de Nederlandse wielrenner Michael Borgert de Amstel Gold Race? Nou, dat was in 97, dus in de maand april. En misschien weet jij het nog, proficiat dan. Hier is Prince.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR.

Lily Allen en Fuck You. Julien Clerc ook nog met Venise. Muziek in het Frans hier op OZ 920. Nederlandstalige muziek dan op jouw station met Is ook schitterend. Hoe het voelt heet.

0: Angels Like You met Miley Cyrus is ook schitterend nog en hoe het voelt. Het allemaal hier bij OSR 920.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: Inderdaad, en dat zit er voortaan iedere dag op dit tijdstip. Heel kort, in 1982 scoorde Survivor een grote hit met The Eye of the Tiger, bekend van de film Rocky 3.

Broken Wings met Mr. hier op OSR 920 op maandagochtend. Goedemorgen als je wat later bent ingeschakeld. Ja, wij zijn het weer. Zoals ook vorige week, de hele week. Klaar wakker tussen 7 en 9. Straks muziekfabriek trouwens. Zoals elke dag ook. Maar zo hebben we de hele dag door de leukste muziek. De beste klanken. Die van toen, die van nu. De bekende en de wat minder bekende. En ook de muziek van de Spinners. Rubber Band Man.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. De overleden bejaarde wilde op het strand van Voulerkmeni, ten zuiden van Athene, een lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij op anderen wachtte. De 76-jarige was het daar niet mee eens en ging met hem op de vuist. De 82-jarige man zakte in elkaar. Reanimatie door omstanders mocht niet baten. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Koninklijke Landmacht houdt militaire oefeningen in de gemeente Boekel. Deze vinden plaats van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober 2026. De oefeningen dienen voor opleiding en training van defensiemilitairen en worden zowel overdag, 's avonds als 's nachts uitgevoerd. De militairen verplaatsen zich voornamelijk over bestaande wegen en paden. Het verkeer ondervindt minimale hinder. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze indienen via defensie.nl. Uw melding wordt daar in behandeling genomen. Het grondstoffeninleverpunt, kortweg GRIP, is terug in Laarbeek. Op 24 september bezoekt GRIP Aarle Rikstel en Mariahout. Een dag later, op 25 september, zijn Beek en Donk en Lieshout aan de beurt. U kunt gratis kleine hoeveelheden grondstoffen en klein chemisch afval inleveren, zoals hout, metalen, puin, piepschuim, elektrische apparaten, kunststoffen, glas en lampen. Lever maximaal 1 boodschappentas in en vergeet uw milieupas niet. Een extra tas met oud vinyl, denk aan een opblaasbal of band, mag ook. Ontdek en doe mee met Sjors. Basisschoolleerlingen in de gemeente Gemert-Bakel kunnen ook dit jaar weer ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij hen past, dankzij Sjors Sportief en Creatief. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek, de mogelijkheden zijn divers. Alle leerlingen ontvangen een boekje, boordevol gratis proeflessen en activiteiten. Blader er thuis samen doorheen, kijk wat bij uw kind past en meld het aan voor een proefles. De inschrijvingen voor deze leuke kennismakingen zijn nu geopend op www.sjorssportief.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
5: OSR 920 Regiobreek.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.
8: Unchain my heart. 'Cause you don't care.

0: uit de jaren 60, The Trucks, and With a Girl Like You. Begonnen met Joe Cocker, Unchained My Heart. Hey, hallo, van harte welkom. 21-9-2026 op de kalender. Tot om 12 uur zit Muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen, wat afgelopen 2 uur klaarwakker. Pijnlijk verlies, CDU in Duitse deelstaat. Voor het eerst kiesdrempel niet gehaald. En Nederlandse jongeren zijn veel negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Ja, dat is een probleem natuurlijk wat er speelt in het Nederlandje. Tot om 12 uur zit Muziekfabriek. Plaatsen verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender. Komt altijd voorbij. En natuurlijk, zoals altijd, ook op deze maandagochtend, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Ook alweer een productie van Frank Varian. Ik heb het over Modern Talking en Brother Louie Kiss. And I was made for loving you. Even een rustpuntje op deze maandagochtend. Ach, als je net nog in je bedje lag. Stefan Bishop.

0: Only natural. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog en het wordt morgen opnieuw zo'n 19 graden.
1: Het is OSR 920.

If you're going to San Francisco, ik ben er één keer geweest met de motorclub. Zijn we door San Francisco gereden over die grote brug. Ja, mooi was dat. Scott McKenzie, Don Dixon, een Southside Girl op OSR 920. Maandagochtend, laten we je even wakker schudden met The Three Doors Down en Kryptonite.

Heb jij dat ook, dat je op maandagochtend wel wat energie kunt gebruiken? Nou, dat vind je goed hoor. AC/DC, Thunderstruck, Power 920, Peggy the Witch en The Same Old Feeling. Nieuws komt eraan van 10 uur. Daarna ben ik nog 2 uurtjes bij je terug met Muziekfabriek. My Thai History.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen handelde. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Hier zijn de meest recente uitslagen uit het amateurvoetbal van Laarbeek. Vers van de velden na een dag vol sportieve strijd. Een opvallende prestatie van Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Mariahout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg. Blerik met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag tenslotte van DBS tegen Eli. 6-0 voor DBS. Ontdek en doe mee met Sjors. Basisschoolleerlingen in de gemeente Gemert-Bakel kunnen ook dit jaar weer ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij hen past, dankzij Sjors Sportief en Creatief. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. De mogelijkheden zijn divers. Alle leerlingen ontvangen een boekje, boordevol gratis proeflessen en activiteiten. Blader er thuis samen doorheen, kijk wat bij uw kind past en meld het aan voor een proefles. De inschrijvingen voor deze leuke kennismakingen zijn nu geopend op www.sjorssportief.nl. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Gebruikt in een commercial en daarom weer opnieuw bekend geworden. Edie Camoza. En here comes the hot stepper. Smile, it's gonna be alright.
1: Ben van Riel.
0: Vanmiddag zal de zon steeds vaker tevoorschijn komen. Blijft droog en er wordt zo'n 19 graden. Goedemorgen, dit is OSR.
2: Mijn hele

Even terug naar de disco van de jaren 70. Love and Kisses and Now I Found Love, I Found You. Billy John Idol en Heart in the City. En Lisbeth List hadden ook nog Ramse Shaffi. Een pastorale, goede tekst uit Brief van de jaren 70. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Kijk op de website osr920.nl. Scroll naar beneden en word vriendje voor een tientje. Sam Smith, I'm

0: Een hit Jeldersen. Noemen we ook wel een one-hit wonder uit de jaren 90. World Party, Way Down Now. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het is midden op de dag. Mensen schieten me links en rechts voorbij in de hoop dat ze de komende avondspits voor zullen zijn. In alle drukte dreigen ze zichzelf voorbij te rennen omdat ze nauwelijks bij kunnen houden waar ze ook alweer heen moeten. Laat staan dat ze weten waar ze naartoe zouden willen. Ik laat al die mensen maar met rust, met hun gehaast. En ik hoop dat jij er net zo over denkt. Laat je niet beïnvloeden door anderen. Dan ga je je misschien nog schuldig voelen, terwijl je eigenlijk wel beter weet. Jij laat je niet verleiden door een pot goud aan het einde van de regenboog. Jij geniet liever van de kleine dingen. Als je alleen maar de top wilt bereiken, ben je net een slak. Je klimt je hele leven langzaam naar boven. En als je de top eenmaal bereikt hebt, valt het alleen maar tegen. Dus kijk nog maar eens goed om je heen. Naar de file waar je straks weer in terechtkomt. Samen met al die andere mensen. Het zijn allemaal slakken die omhoog proberen te klimmen. Mensen bij wie de wereld elke dag weer een stukje bleker wordt. Omdat ze alleen maar zitten te wachten op dat ene grote doel. Dat paradijs dat ze hopen te vinden als ze uit deze grauwe werkelijkheid zijn ontsnapt. Uit de jungle die het dagelijkse leven is. Maar wat wil jij nou eigenlijk? Wil je weg uit die jungle? Of leven in de harde realiteit van alle dag? De keuze is helemaal aan jou.

Mag we zo vergeet de krent uit de pop uit de jaren 80. Gallagher en Lyle, and I want to stay with you. Two brothers on the fourth floor and never alone. Nieuws komt eraan, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Toto, and I can't stop loving you.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Vliegtuigen worden tijdelijk aan de grond gehouden en de Asian Games zijn deels afgelast. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen heeft gehandeld. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge aanwezig. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Gepensioneerden gingen er weinig op vooruit. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast de afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Op Sri Lanka is het grootste massagraf ooit ontdekt. Het gaat om de resten van 572 volwassenen en kinderen die vermoedelijk zijn verdwenen tijdens de burgeroorlog tussen 1983 en 2009. Het massagraf werd gevonden bij graafwerkzaamheden in het Gemani-gebied aan de noordkant van Sri Lanka. Veel lichamen lagen dicht op elkaar. Tijdens de burgeroorlog vochten Tamils voor onafhankelijkheid. Daarbij vielen ruim 100.000 doden en raakten 23.000 mensen vermist. Het weer, overwegend droog. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De uitslagen van het amateurvoetbal in de regio Gemert-Bakel. Veel teams traden al vroeg in de middag aan. De eerste aftrappen waren al om 3:15. Handel boekte een overtuigende thuisoverwinning op Ladella met 2-0. Een prima start van het seizoen voor Handel. Ook MVC was in topvorm en versloeg SVC met maar liefst 3-0. De spelers van MVC waren duidelijk de baas op eigen veld. Een spannende wedstrijd was die tussen SV Oostrum en Middenpeel met de uitslag 4-2. Uitslag Vitesse 08, Bavels 1-0. Gemert scoorde 1 keer, UD19 eveneens 1 keer. Beide ploegen deelden de punten na deze strijd. De gemeente Boekel nodigt inwoners, ondernemers en bezoekers uit hun wandelervaringen te delen. Deel uw ervaringen over goed, lastig oversteken of betere routes. Uw input verbetert veiligheid en comfort. Vul de Nederlandse voetgangersmonitor in tot en met 25 oktober 2026. Invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten en behandelt loopaspecten. U kunt ook op een kaart routes aangeven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Sting. Every breath you take, love in the seventh wave, Rick Astley. And whenever you need somebody.
1: Ben van Riel.
0: Vanmiddag zal de zon steeds vaker tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het een graad of 19.

Jouw vriendje op de radio, dit is OSR 920 met Agda en de Munnik en Ren, Lenny, Ren de Black Rose en Jealous Again. Even naar de glamour rock van de jaren 70. The Sweet, It's So Funny Funny.

Roxette en How Do You Do, Cliff Burnett en zijn versie van Got To Get You Into My Life. 21 september, het is vandaag de internationale dag tegen Alzheimer. En het is een hele belangrijke dag, de internationale dag van de vrede. En wanneer het zover is, nou dat duurt nog wel even.

Uit een van zijn hele vele films die hij gemaakt heeft. Alweer zo'n B-film. Ja, Elvis Presley. En Viva Las Vegas, Eddie Grant en How Do You Feel My Love. 21 september 1967. De Nederlandse televisiekijkers krijgen voor het eerst tv-beelden te zien in kleur. Het is een uitzending over de Virato. De opening van de Virato. En vanaf 1976 worden alle programma's in kleur uitgezonden.

0: away.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
2: Muziekfabriek. Ben van Riel.

van de Rolling Stones, begin van de jaren 60. Time is on my side. We hadden ook nog, wat draaiden we nog meer? Oh, ik ben hem even kwijt. Oh ja, Blood, Sweat and Tears en Heidi Ho op OSR 920. Zo denk ik naar het nieuws. Leo van de Boom, hij met zijn broodjeszaak. Spreek je morgen weer. Alphaville en Forever Young. Let's

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode, die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en de winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Het weer overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De uitslagen van het amateurvoetbal in de regio Gemert-Bakel. Veel teams traden al vroeg in de middag aan. De eerste aftrappen waren al om 3:15. Handel boekte een overtuigende thuisoverwinning op Bladella met 2-0. Een prima start van het seizoen voor Handel. Ook MVC was in topvorm en versloeg SVC met maar liefst 3-0. De spelers van MVC waren duidelijk de baas op eigen veld. Een spannende wedstrijd was die tussen SV Oostrum en Middenpeel met de uitslag 4-2. Uitslag Vitesse 08, Bavels 1-0. Gemert scoorde 1 keer, UDI-19 eveneens 1 keer. Beide ploegen deelden de punten na deze strijd. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Uitslagen van het amateurvoetbal in Boekel en omstreken van dit weekend. Sarto speelde thuis tegen Boekelsport. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Beide teams deelden de punten na een spannende strijd. Prinses Irene nam het op eigen veld op tegen Venhorst. Prinses Irene was superieur en domineerde de wedstrijd volledig. Ze behaalde een klinkende 3-0 overwinning en stuurde Venhorst zonder punten naar huis. Een uitstekende prestatie die de ploeg veel vertrouwen zal geven voor de komende speelrondes. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR. Leo.

einde van deze plaat van Nick Lowe. Have a boy, have a man. Eerste plaat na het nieuws en het nieuws uit de regio op deze maandagmiddag. Tijd nu voor broodje over zeggen. En dankjewel Ben van Riel. Graag tot morgen. Tot 2 uur muziek tijdens de lunch met nu die hit van Shakira. Goedemiddag.

veelbelovende Nederlandse band. De allerbekendste hit tot op heden. Love of My Life. Je hoorde Rondé, daarvoor La Belle. En voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dit is OSN 920 met 60 huizen die voorbij komen. Met nu deze oude van Wilson Pickett.

Love and Whiskey, de plaat van Rory Blok. Een lekker stukje blues op deze maandagmiddag tijdens Broodje Hoor Zeg. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Daarvoor nog een hit van Dante Thomas.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Het weer overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

What's a Woman, muziek van Vaya Condios uit België. En in het Spaans betekent Vaya Condios, ga met God. Eet smakelijk, mocht je in de lunch begonnen zijn. Dit is OSR 920 met zometeen muziek van Bananarama en de Funboy 3. It ain't what you do, it's the way that you do it. Daarvoor rock van Nickelback, When We Stand Together. One more.

Ook van shirt uit en zwaaien. Ja, de zon laat zich wel zien, maar het is toch wel aan de koude kant. De originele van Gala was dat. En Freed from Desire. Tijd nu voor een gloedje nieuwe plaat. Genoteerd in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Het is de nieuwe van Douwebop.

Ze weten de plaat Free Your Mind inderdaad van Anne Volk. Daarvoor hadden we La Belle Époque en Black is Black. En zometeen het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur. En daarna nog een uur broodje over zeg. Dus wat mij betreft graag tot zo. En de laatste plaat dit uur is Jason Brass.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Ontdek en doe mee met Sjors. Basisschoolleerlingen in de gemeente Gemert Bakel kunnen ook dit jaar weer ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij hen past, dankzij Sjors Sportief en Creatief. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. De mogelijkheden zijn divers. Alle leerlingen ontvangen een boekje, boordevol gratis proeflessen en activiteiten. Blader er thuis samen doorheen, kijk wat bij uw kind past en meld het aan voor een proefles. De inschrijvingen voor deze leuke kennismakingen zijn nu geopend op sjorssportief.nl. In Laarbeek was er een prestatie van voetbalvereniging Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Maria Hout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zegen voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg, Blerik, met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag ten slotte van DBS tegen Eli. 6-0 voor DBS. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 regiobreek.
5: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
6: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
3: OSR 920. OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR. Leo.

ondanks de hoge leeftijd van deze piano klinkt hij nog goed gestemd. Je hoorde Diana Ross en My Old Piano. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje Overzeggen. We laten het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur achter ons. Tot 2 uur dus, muziek tijdens de lunch. Op deze voor velen de eerste werkdag van de week alweer een beetje balen. Dit is Lorraine.

twee grootheden uit de blueswereld op één plaat. Bret Hart en Joe Bonamassa. Ain't No Way. En daarvoor muziek van de Blue Ridge Rangers. Met natuurlijk de stem van John Fogerty. En die kennen we van Creedence Clearwater Revival. De welbekende Jambalaya on the Bayou. Heerlijke intro. Prachtige gitaar van Lenny Kravitz. En ook een heerlijke stem heeft deze man. We gaan er naar luisteren met één van zijn bekendste. Dit is Are You Gonna Go My Way op OSR 920.

En we draaien de platen helemaal hier bij ons in 29.00 zoals je gewend bent. Nederpop van Weleer, Cadans en Intimiteit. En zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Erbij ook de weerswachting voor deze maandagmiddag. Daarvoor rock van vervlogen tijden. Dit is Rainbow en Since You've Been Gone.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. De zaak leidt tot felle protesten, demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

wachten is op Kaching. We maakten kennis met Mika destijds, Grace Kelly. En aangeschoven aan de lunchtafel. Ik ben blij dat hij er weer een keertje bij zit. Vandaag Sir Cliff Richard.

0: muziek van de Red Hot Chili Peppers en de Scar Tissue. En daarvoor hadden we Aphrodite's Child, de band van Vangelis en natuurlijk van Demis Roussos. I Want To Live. Tijd nu voor een nieuwe plaat van Vaderlandsbodem. Sommelier, het was even stil, maar deze is ook mooi. De nieuwe Feels Part 2.
1: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds or it blinds me?

Juist Barracuda van Hart. Gevolgd door een plaat uit de jukebox van de Oost 920. Chuck Berry en Johnny B. Good. Ja, de tijd die vliegt voorbij. Het is alweer bijna 2 uur. Dus tijd om afscheid te gaan nemen. Maar een nieuwe aflevering van Broodje OSR is er morgen weer om 12 uur. En zometeen veel plezier met OSR de Middag. Laatste plaat van mij vandaag, Level 42.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het grondstoffeninleverpunt, kortweg GRIP, is terug in Laarbeek. Op 24 september bezoekt GRIP Aarle Rikstel en Maria Hout. Een dag later, op 25 september, zijn Beken Donk en Lieshout aan de beurt. U kunt gratis kleine hoeveelheden grondstoffen en klein chemisch afval inleveren. Zoals hout, metalen, puin, piepschuim, elektrische apparaten, kunststoffen, glas en lampen. Lever maximaal 1 boodschappentas in en vergeet uw milieupas niet. Een extra tas met oud vinyl, denk aan een opblaasbal of band, mag ook. Uitslagen van het amateurvoetbal in Boekel en omstreken van dit weekend. Sarto speelde thuis tegen Boekelsport. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Beide teams deelden de punten na een spannende strijd. Prinses Irene nam het op eigen veld op tegen Venhorst. Prinses Irene was superieur en domineerde de wedstrijd volledig. Ze behaalde een klinkende 3-0 overwinning en stuurde Venhorst zonder punten naar huis. Een uitstekende prestatie die de ploeg veel vertrouwen zal geven voor de komende speelrondes. In Laarbeek was er een prestatie van voetbalvereniging Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Maria Hout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg, Blerik, met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag ten slotte van DBS tegen Eli. 6-0 voor DBS. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Sly Fox op de radio en let's go all the way. Ja, laat je maar meeslepen met het ritme van deze maandag. 21 van september op de kalender.
1: Paul van Beek.

Blanket on the Ground, Billy Joe Spears hier op de radio. Dit is OSR 9.0, we hadden The Cure in a Forest. En daarvoor hadden we Leo van de Boom, die is er morgen weer.

echte disco-hit van jaren geleden. Lipsync en Funky Town. Hier op de radio. Dit is OSR 920. Jij hoort bij mij. Ja, Dolly Parton is weer helemaal hot and happening met haar muziek. Dus pakken we dit gewoon even bij. Porter Wagoner. And the last thing on my mind. It's a

Coldplay en Name My Place op OSR 920. Mooi, hè? Eigenlijk is alles zo goed wat ze gemaakt hebben. Dus dat koesteren we dan ook maar met z'n allen. Ja, gelukkig maar. Hey, OSR 920. Wil je alles over ons weten? Check de website osr920.nl. Shaboozie Maalsmit zometeen na 6. Je veux.

Vooral Shaboozy vind ik leuk. Miles Smith deed samen met hem Blink Twice. Soms is het leuk om af en toe wat nieuwe muziek te ontdekken. Deze hoor je al een paar maandjes op jouw radio. Dit is OSR 920 op maandag 21 van september. Tot een uur of vier neem ik je mee. Met straks nog Kim Carnes, die met die hele heese stem. Better Davis Eyes. Na de kast. Elsie Grins voorbij. Misschien.

liedje uit de 7-Up reclame. Echt waar. Verder heb je er niks aan, ook meld het even. Better Davis Eyes, Kim Carnes op OSR 920. Het is al bijna 3 uur. Blijf je hangen bij de radio, dan beloof ik je dat ik je opnieuw ga verrassen. Dit

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
3: Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen, onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulilin in Timba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Koninklijke Landmacht houdt militaire oefeningen in de gemeente Boekel. Deze vinden plaats van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober 2026. De oefeningen dienen voor opleiding en training van defensiemilitairen en worden zowel overdag, 's avonds als 's nachts uitgevoerd. De militairen verplaatsen zich voornamelijk over bestaande wegen en paden. Het verkeer ondervindt minimale hinder. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze indienen via defensie.nl. Uw melding wordt daar in behandeling genomen. Uitslagen van het amateurvoetbal in Boekel en omstreken van dit weekend. Sarto speelde thuis tegen Boekelsport. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Beide teams deelden de punten na een spannende strijd. Prinses Irene nam het op eigen veld op tegen Venhorst. Prinses Irene was superieur en domineerde de wedstrijd volledig. Ze behaalde een klinkende 3-0 overwinning en stuurde Venhorst zonder punten naar huis. Een uitstekende prestatie die de ploeg veel vertrouwen zal geven voor de komende speelrondes. Het grondstoffeninleverpunt, kortweg GRIP, is terug in Laarbeek. Op 24 september bezoekt GRIP Aarle Rikstel en Mariahout. Een dag later, op 25 september, zijn Bekendonk en Lieshout aan de beurt. U kunt gratis kleine hoeveelheden grondstoffen en klein chemisch afval inleveren. Zoals hout, metalen, puin, piepschuim, elektrische apparaten, kunststoffen, glas en lampen. Lever maximaal 1 boodschappentas in en vergeet uw milieupas niet. Een extra tas met oud vinyl, denk aan een opblaasbal of band, mag ook. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer, you can't touch this. Het schijnt dat hij in die tijd hele goede shows maakte. Live, hij is in Rotterdam Ahoy geweest en noem maar op. Maar ik kan me er eigenlijk helemaal niks bij voorstellen als je nou naar een concert moet van deze man. Maar misschien dat jij het ook hebt meegemaakt dat je denkt van nou, ik vond het ook leuk.
1: Paul van Beek.

Stacey Patterson en Finally was in Hit op OSR 19.0 en die geniet je nog vandaag, zegt. Het is maandag 21 van september en de lente gaat over in de herfst. Dat merk je aan van alles. Maar goed, aan de andere kant, het hoort ook een beetje bij het leven. Zullen we het daarop houden. Aretha Franklin zometeen, Natsuko Fornichiari.

The Queen of Soul, Aretha Franklin. Just a little bit respect. Dat is altijd goed. Daar krijg je eigenlijk nooit genoeg van, zolang je de radio maar lekker laat staan. Dit is OSR 920. Vanavond nog veel goede hits onderweg. Martin Huibers sluit de dag af. En ik heb nu Imagine Dragons. I don't like

Jesse B en Carolyn Wheeler. Soul to Soul en Back to Life, Back to Reality. Single van tijden geleden. Dat is wel mooi. Dit was echt een band die had een hele mooie sound. Die later ook door heel wat andere bands werd overgenomen. Met succes trouwens. Shine Paul hoor je zometeen. Na Pink Floyd. Want je weet, het leven draait maar om één ding.

Walvissen 3 bestond nog niet. Prachtige single van Herman van Veen. Die treedt nog steeds op, hè? Blijft dat knap vinden. Die man is inmiddels al zo oud. Maar ik kan het podium toch maar niet verlaten. En daar zijn we met z'n allen al hartstikke blij mee. Goedemiddag. Maandagmiddag op ORZ 920 met nu Panic at the Disco en High Hopes.

Was hij nou Starsky of was hij nou Hutch? Ja, ik denk, ik kan het wel even checken, maar misschien kun jij het me mailen. Studio@osr920. David Sol hoorde je op de radio. Kijk, dat zijn herinneringen.

leuk, hè? Wakefield op de radio, zet erin uit op OSR920. Dat kwam uit dezelfde stal als bijvoorbeeld Dr. Alban, Ace of Base. Ja, het was een hele populaire gang in die tijd. En zo gaan we langzaam maar zeker richting 4 uur. Maarten Duijver staat je al op te wachten, als het ware. Nog een uurtje de laatste werkdag wegtikken. En dan met gierende banden onderweg naar huis. Goed idee. Dit is Check and Check.

0: Hey, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen, krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen, onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Laarbeek was er een prestatie van voetbalvereniging Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Maria Hout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg, Blerik, met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag tenslotte van DBS tegen Eli, 6-0 voor DBS. De gemeente Boekel nodigt inwoners, ondernemers en bezoekers uit hun wandelervaringen te delen. Deel uw ervaringen over goed, lastig oversteken of betere routes. Uw input verbetert veiligheid en comfort. Vul de Nederlandse voetgangersmonitor in tot en met 25 oktober 2026. Invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten en behandelt loopaspecten. U kunt ook op een kaart routes aangeven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. De Koninklijke Landmacht houdt militaire oefeningen in de gemeente Boekel. Deze vinden plaats van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober 2026. De oefeningen dienen voor opleiding en training van defensiemilitairen en worden zowel overdag, 's avonds als 's nachts uitgevoerd. De militairen verplaatsen zich voornamelijk over bestaande wegen en paden. Het verkeer ondervindt minimale hinder. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze indienen via defensie.nl. Uw melding wordt daar in behandeling genomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920.
6: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
2: Martin Huibers.

0: Yes. Jazeker, het is 21 september en dat betekent dat vandaag de herfst officieel is begonnen. De autumn, zogezegd. De autumn almanak. En zo begonnen we met Ray en Dave Davis en de Kinks. Een hele goede middag. Wij danken Paul van Beek voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. Dit is deel 2 met Soft Cell en Torch.
1: I'm

Stromae. Het is de laatste tijd ontzettend stil rond Stromae. Maar dat vanwege gezondheidsproblemen. In 2023 moest hij zijn tour, de Multitude Tour, compleet annuleren. En sinds die tijd is hij niet meer bezig met muziek. We hadden daarvoor Softcell en Torch. En hier is Jimmy James en The Vagabonds.

0: running around my brain.
1: Dillinger en Cocaine in My Brain bleef destijds bij die één hitsingle. En Tina Turner kon niet tegen de regen. I Can't Stand the Rain. Zometeen gaan we luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst nog Green Day en The Boulevard of Broken Dreams.
0: I

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Roeltje, Roeltje van Velzen en When the Summer Ends. Inderdaad, dat is gisteren gebeurd. Want vandaag spreken we over de herfst en gisteren was er nog zomer. Ja. En hij hoopt dat de sneeuwvlokjes snel gaan vallen. Nou, daar hopen wij niet op, ouwens. John Mayer, op ouwe zeg. Hier is The New Light. I'm a

Brian Adams samen met Melanie C. En Melanie C staat ook voor Sporty Spice van de Spice Girls. Samen zongen zij When You're Gone. En Brian Adams is op 14 oktober live aanwezig in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar ja, die is uitverkocht. We hadden ervoor Grandmaster Flash en The Furious Five en The Message.

Rumor, I call it the Frozen Years. En we hadden Yves Berendsen daarvoor. En Yves Berendsen zong het nummer In de Beste Zangers. Het was geschreven in de tijd door Stef Bos. En kwam uit van Clouseau. En je weet, wordt er binnenkort wel een grote hit. Het nummer heet Verlangen. Wij verlangen zo meteen naar de nieuwsberichten van 5 uur. En het streeknieuws. En voor die tijd, Bryan Adams. We kennen hem van Roxy Music. En hier is zijn Slave to Love.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg 35.000 euro aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Koninklijke Landmacht houdt militaire oefeningen in de gemeente Boekel. Deze vinden plaats van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober 2026. De oefeningen dienen voor opleiding en training van defensiemilitairen en worden zowel overdag, 's avonds als 's nachts uitgevoerd. De militairen verplaatsen zich voornamelijk over bestaande wegen en paden. Het verkeer ondervindt minimale hinder. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze indienen via defensie.nl. Uw melding wordt daar in behandeling genomen. In Laarbeek was er een prestatie van voetbalvereniging Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Mariahout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg, Blerik, met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag tenslotte van DBS tegen Eli, 6-0 voor DBS. Het grondstoffeninleverpunt, kortweg GRIP, is terug in Laarbeek. Op 24 september bezoekt GRIP Aarle Rikstel en Mariahout. Een dag later, op 25 september, zijn Beekendonk en Lieshout aan de beurt. U kunt gratis kleine hoeveelheden grondstoffen en klein chemisch afval inleveren, zoals hout, metalen, puin, piepschuim, elektrische apparaten, kunststoffen, glas en lampen. Lever maximaal 1 boodschappentas in en vergeet uw milieupas niet. Een extra tas met oud vinyl, denk aan een opblaasbal of band, mag ook. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem
2: luister je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

internationaal staat het goed als je kunt zeggen ik heet Peter Kent. Maar zijn eigenlijke naam was gewoon Peter Heinrich. Als een Duitse slagermuzikant. En hij maakte in 1980 een hele grote hit met It's a Real Good Feeling. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag. Op deze eerste herfstdag, de 21ste september. Met muziek van Paul Young. Kom terug en blijf, oftewel, come back and stay.

Een van de meest succesvolle artiesten van de laatste jaren kunnen we wel stellen. Bruno Mars staat bij liefst 2 platen in de hitparade. Eentje met Karol G, Still. En dit was zijn eigen nieuwe single. En die vinden we terug op nummer 19, On My Soul. En hier is DJ Bobo. En het gaat over iedereen, over everybody. Music.

La Bicifre, Something Inside So Strong. En van de daarvoor Inner Circle. Plaatjes die je niet meer elke dag hoort. Mary Mary en Smoking is Good for Your Brain. Daar is het niet iedereen mee eens, dacht ik wel. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Rocks en My Baby Left Me.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

The Sparks, de groep die bekendheid kreeg in de jaren 70 door de twee broers. Met de hits als This Town Ain't Big Enough for the Both of Us en Beat the Clock. En dit was ook een hele grote, The Amateur Hour. Overzeg 920 met Natasha Bedingfield op de maandagmiddag. En this is Unwritten.

legendarische platen komen weer terug. Uit 1967, Rooks Family en Get Yourself a Ticket. En de dame die zo aardig kon hijgen op de plaat, nou, dat was Patricia Pai. Dat kun je wel aan Patricia overlaten, zoiets. Wat er daarvoor, Lost Frequencies en Tom Odell met de Black Friday. En Black Friday, dat is op 27 november. Dus nog even wachten. Eerst Mike Anthony, Why Can We Live Together?

Samen met Tom Holland, met Kees van Kooi, met Peter Boer en Petro Leenders. En Berend Koenen sluit het af tot middernacht, voor de nacht begint. Maar voor die tijd, de Hollies en The Day That Curly Billy Shot Down Crazy, Sam McGee. Prettige avond, tot morgen. Victoria.

0: Hey, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is weer

0: Wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Koninklijke Landmacht houdt militaire oefeningen in de gemeente Boekel. Deze vinden plaats van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober 2026. De oefeningen dienen voor opleiding en training van defensiemilitairen en worden zowel overdag, 's avonds als 's nachts uitgevoerd. De militairen verplaatsen zich voornamelijk over bestaande wegen en paden. Het verkeer ondervindt minimale hinder. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze indienen via defensie.nl. Uw melding wordt daar in behandeling genomen. De uitslagen van het amateurvoetbal in de regio Gemert-Bakel. Veel teams traden al vroeg in de middag aan. De eerste aftrappen waren al om 3:15. Handel boekte een overtuigende thuisoverwinning op Bladella met 2-0. Een prima start van het seizoen voor Handel. Ook MVC was in topvorm en versloeg SVC met maar liefst 3-0. De spelers van MVC waren duidelijk de baas op eigen veld. Een spannende wedstrijd was die tussen SV Oostrum en Middenpeel met de uitslag 4-2. Uitslag Vitesse 08, Bavels 1-0. Gemert scoorde 1 keer, UDI 19 eveneens 1 keer. Beide ploegen deelden de punten na deze strijd. De gemeente Boekel nodigt inwoners, ondernemers en bezoekers uit hun wandelervaringen te delen. Deel uw ervaringen over goed, lastig oversteken of betere routes. Uw input verbetert veiligheid en comfort. Vul de Nederlandse voetgangersmonitor in tot en met 25 oktober 2026. Invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten en behandelt loopaspecten. U kunt ook op een kaart routes aangeven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

zo leren we hem kennen in het begin van zijn carrière. Deze Bos, Bruce Springsteen en Born to Run. Hey, welkom. Het is maandagavond 6 uur geweest. En tot aan 10 uur vanavond is het weer tijd voor de avond door. Inderdaad, zetten we hem eens. De Backstreet Boys en I Want It That Way.

als de kennis maakte met deze man, Jay Vince. Dat was 1969, nummer 8, Thanks. En daarvoor hadden we de Backstreet Boys en I Want It That Way. Zag deze plaat in mijn playlist staan en dacht, nou, die heb ik echt in jaren niet meer gehoord. Bahama Mama van Boney M. En zometeen nieuwe muziek in het hitparade van Temple City, Self-Aware.

gezicht in het parade. Zelfs in de top 10 staat hij. Temple City met Self Aware. Daarvoor hadden we Body M en Bahama Mama. Zometeen tijd voor onze eendagsvlieg. Nu eerst Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra en Xanadu.

tegenwoordig hoor je hem ook op de televisie in een commercial. Het noodgeval van Goldband. En daarvoor hadden we Olivier Newton-John en Electric Light Orchestra en Xanadu. Tijd geworden voor onze eendagslied van vandaag. En dat is deze uit 1969. De band heette Lace. 6 weken nog 40. 14 was de hoogste notering voor dit nummer. Het heet I'm a Gambler.

singer-songwriter Todd Rundgren onder meer verantwoordelijk voor muziek voor Robert Palmer. Dat was hij zelf met een eigen liedje genoemd heet I Saw the Light. En dan vonden we Lace, ons eindigslied voor vandaag en I'm a Gambler. Zometeen David Lee Roth, Nederlandstalige muziek. En nu eerst James Morrison, You Give Me Something. You

was heel in de jaren 90 om als sopie een plaat te maken. En dat deed deze man ook, Ter Memmers. Nummer van Doe Maar, Liever Dan Lief, daar vallen we David Lee Roth en Just a Gigolo. Barbra Streisand, 71 het jaar. Prachtig, hier is Stoliette, zometeen de nummer 1.

staan volgens mij al een week of 10 bovenaan. Shakira en Burna Boy en Die Die. En daar vallen we Barbra Streisand en Stony End. Op naar 7 uur. Zometeen Kees Verkoor. We hebben nog Earth on Fire met Seasons. En nu weer Supertramp en Breakfast in America. Take it.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Ook speelt het dalende vertrouwen in de overheid een rol. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie.

0: Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking ervan. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Laarbeek was er een prestatie van voetbalvereniging Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Maria Hout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg, Blerik, met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag tenslotte van DBS tegen Eli, 6-0 voor DBS. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. De Koninklijke Landmacht houdt militaire oefeningen in de gemeente Boekel. Deze vinden plaats van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober 2026. De oefeningen dienen voor opleiding en training van defensiemilitairen en worden zowel overdag, 's avonds als 's nachts uitgevoerd. De militairen verplaatsen zich voornamelijk over bestaande wegen en paden. Het verkeer ondervindt minimale hinder. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze indienen via defensie.nl. Uw melding wordt daar in behandeling genomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
4: Kees van Kooi.

De klok van 7 uur op deze maandagavond. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door. En mocht je de leukste muziek op deze maandagavond. Maroon 5, daar begonnen we mee. This Love. We gaan even terug in de tijd. This Mardi Gras.

heeft een zoon en die is nogal heel druk bezig op Minecraft. En vraagt aan jou of hij de creditcard mag lenen om een aantal van die dingetjes te kunnen kopen. Nou, die denkt bij jezelf, vind ik allemaal niet zo erg, mag voor mij wel. Maar wat doet die zoon? 9 jaar oud, bestelt voor meer dan 100.000 euro aan spulletjes voor Minecraft. 100.000 euro.

zijn nog steeds actief. En dit was een van hun grote hits. Vieze Zet en Malice op OZ920. Vibisur, ja, die kennen we eigenlijk al een beetje als een vreemd persoon als hij piano speelt. Die heeft een concert gestopt omdat hij vond dat de luchtvochtigheid in de zaal niet goed was. En hij zei dat hij daardoor niet goed kon spelen. Dus iedereen mocht weer naar huis toe. There's no

hits naar landen scoren. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En je hebt geluk, want hij komt naar Nederland 16, 17 en 18 maart. Dan komt hij in de Ziggo Dome en dan kun je hem blijven aanschouwen. Het is mooi.

Van de Detroit Emeralds neem ik afscheid van u voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En kun je helemaal niet slapen, nog een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. OZ 920. Tot dan. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel nodigt inwoners, ondernemers en bezoekers uit hun wandelervaringen te delen. Deel uw ervaringen over goed, lastig oversteken of betere routes. Uw input verbetert veiligheid en comfort. Vul de Nederlandse voetgangersmonitor in tot en met 25 oktober 2026. Invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten en behandelt loopaspecten. U kunt ook op een kaart routes aangeven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud.

0: groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. Ontdek en doe mee met Sjors. Basisschoolleerlingen in de gemeente Geemert-Bakel kunnen ook dit jaar weer ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij hen past, dankzij Sjors Sportief en Creatief. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. De mogelijkheden zijn divers. Alle leerlingen ontvangen een boekje, borden vol gratis proeflessen en activiteiten. Blader er thuis samen doorheen, kijk wat bij uw kind past en meld het aan voor een proefles. De inschrijvingen voor deze leuke kennismakingen zijn nu geopend op sjorssportief.nl. De Koninklijke Landmacht houdt militaire oefeningen in de gemeente Boekel. Deze vinden plaats van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober 2026. De oefeningen dienen voor opleiding en training van defensiemilitairen en worden zowel overdag, 's avonds als 's nachts uitgevoerd. De militairen verplaatsen zich voornamelijk over bestaande wegen en paden. Het verkeer ondervindt minimale hinder. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze indienen via defensie.nl. Uw melding wordt daar in behandeling genomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Geemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
3: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

ze, de dames Jessie J. En dat samen met Ariana Grande, oftewel twee dames op de radio. Bang, bang. Ik zeg een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Avond Door. En het vervolg tussen 8 en 9 mag ik voor je presenteren. En ik heb alweer twee dames voor je. De zusjes Kleeman, oftewel Lois Lane. And it's the first time.

Lekker hè, deze Passenger. Hij werd bezongen door Alex Warren. En daarvoor hoorden we From Here to Eternity met Giorgio Moroder. Ja, die maakte ook af en toe zelf wat leuke plaatjes, hè? Ja. En wij hebben ze weer voor jou. Zometeen de Game Gang, de Bakstaps. Frans Ferdinand, die staat voor je klaar. Nee, niet die keizer. Nee, die zanger. Ja. Ah, soms is het zo verwarrend allemaal hier in de radiostudio.

en ik hoor mensen denken, ik ken dit toch ook in een uitvoering van Joe Cocker? Ja, maar Joe Cocker die had altijd covers. Ja, dat was eigenlijk nooit een liedje van zichzelf bij. En hij scoorde toch leuke hits, inderdaad. Maar dit was dus het origineel van The Buck Stops en The Ladder. Nou, ik had je beloofd Frans Ferdinand te draaien. Hier is die.

0: Ik weet niet uit met welke band ze meezingt, maar zodra ik het stem van het stemgeluid van Jess Glynn hoort, dan word ik vrolijk, want dit keer deed ze het met Clean Bandit en Rather Be. Het is tijd voor de historische feestjes van 21 september, want in 1961 moet Pete Townshend voorkomen. Dat is in Engeland in verband met een aanrijding die in mei dat jaar plaatsvond. Hij moet 25 pond betalen aan proceskosten en daarnaast krijgt hij ook een boete van 26 pond voor gevaarlijk rijden. Nou, valt allemaal wel nog mee, hè? In Londen in 1968 krijgen de Beatles in het Wassenbeeldenmuseum van Madame Tussauds nieuwe kleding. En de beelden zijn voorzien van snorren en langer haar. Ze dragen ook modernere kleding, dus het wordt een beetje geüpdate dan, hè? En tijdens een groot feest in Halle reikt Johnny Hoes op 21 september 1977 een gouden exemplaar aan van de LP Oerend Hart uit aan Normaal natuurlijk. De aanwezige fans die feesten naar hartelust mee, ze barsten in het lachen uit als Johnny Hoes door het podium heen zakt en ook nog het licht uitvalt. De jarigen van vandaag, dat zijn niemand minder als acteur Bill Murray. Je kent hem natuurlijk van de Ghostbusters. Faith Hill, Ricky Lake, zou ooit een soort opera worden. Nicole Richie, de dochter van. En Jason Derulo.
1: Peter Boer.

deze man staat niet in het Wassenbeeldenmuseum, anders hadden ze hem ook een snor op moeten plakken. Hè? De Purple Disco Machine. Ik zeg altijd man met snor en bril, inderdaad. Ja, ja, dat was ik vroeger zelf ook. Ja, toen had ik ook nog lang haar. Nou ja, goed. Laten we het daar nou maar niet meer over hebben. Dus, allemaal van die jeugdzondes en zo. Misschien heb jij ook wel een jeugdzonde waar je over wil praten. Laat het gerust even weten. OSR920.nl, die rode knop, mail de studio. En dan gaan we eens even kijken wat jij allemaal te melden hebt. Draaien wij ondertussen hele vrolijke muziek van eigen bodem. Ja, dit bandje komt gewoon uit Nederland. Het heet Dalux. Het had één hit in de Nederlandse hitparade. En die hit die heet natuurlijk Don't Talk.

The Queen of Disco, Donna Summer en Could It Be Magic? En daarmee is het alweer bijna tijd geworden om afscheid te nemen. Oh, gaat het hard, hè? Ja, zo'n uur vliegt voorbij, hoor. Ik zou zeggen, hele fijne avond. Zometeen na 9 uur, Petro Leendes en Berend Koenders vanaf 10 uur. Ik ben er morgen.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek trekt een groep vrijwillige vleermuistellers er regelmatig op uit om vleermuizen te tellen en de verblijfplaatsen in kaart te brengen. Hun tellingen zijn een belangrijke bouwsteen voor het soortmanagementplan SMP dat de gemeente opstelt. Hiermee onderzoekt Laarbeek waar beschermde dieren leven en hoe ze duurzaam beschermd kunnen worden. De informatie wordt gebruikt bij renovaties, verduurzaming van gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Binnenkort starten er ook zoldertellingen. Daarnaast onderzoekt de gemeente op welke eigen gebouwen nieuwe vleermuis- en kraanverblijven kunnen komen. In Bekendonk werd zondag 20 september het Vrijheidsfestival gehouden. Op het Heuvelplein konden militaire voertuigen

0: uit de Tweede Wereldoorlog worden bekeken. De beide Bekendonkse gilden en Harmony ONU gingen vandaar naar de Michaelkerk, waar het vrijheidsvuur werd opgehaald, waarna bij het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis een ceremonie werd gehouden. Jeugdburgemeester Olivia Schrama las een gedicht voor en samen met burgemeester Lianne van der A werd door hen het vrijheidsvuur ontstoken. Hierna begonnen de vrijheidsspelen voor de basisschoolleerlingen die stonden opgesteld in de muziektuin. De gemeente Laarbeek biedt woningeigenaren in haar gemeente een isolatiesubsidie aan die kan oplopen tot 2.500 euro. Met deze subsidie wordt het aantrekkelijker om de woning te isoleren en zo energie te besparen, het woningcomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen. De subsidie is bestemd voor eigenaren en bewoners van koopwoningen die voor 1992 zijn gebouwd en die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Ook inwoners die hun woning na 1 oktober 2023 hebben geïsoleerd, kunnen mogelijk alsnog subsidie aanvragen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Heerlijke discoplaat van Super X. Love Machine, zo heette deze. Culture Beat Audio, Got To Get It. Hier op OWZ19L. Hebben we door met Eruption. Het is trouwens prachtig over deze week. Daar gaat het niet om. Maar I Can't Stand The Rain. Hier op OWZ19L.

Hamilton. Kom, zet de jour op 4 de mer. Jazeker, doen we. Straks muziek van Simply Red, maar eerst Dolly Parton. 9 to 5 op OSR 9.0.

Inderdaad, Simply Red met Fake Audio en deze Talk Talk. Altijd mooi om ze erbij te hebben. It's my life hier. Dat mogen we zeggen. Jazeker, straks. Mooie muziek van Jethro Tull, Locomotive Brad. Weet je dat vast?

Hardware Army are friends electric. Ja, de toekomst ziet er wel uit inderdaad, hè? Want de robot strijker en wasmachine is al in aantocht. Jeff Fergus en Thunder Island straks. Veel plezier met volgende dag begint. Ik wens je dan natuurlijk veel plezier. Graag tot morgen dag.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na een succesvolle eerste editie in het voorjaar organiseert de gemeente Laarbeek samen met het IVN weer de workshop Natuurvriendelijke Tuinen. In twee avonden op 4 en 11 november om 7 uur wordt geleerd hoe je je tuin aantrekkelijker kunt maken voor dieren en beter bestand tegen droogte, hitte en hevige regenbuien. De workshop is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. Er kunnen vragen gesteld worden aan tuincoaches van IVN Laarbeek. Aanmelden via de site van de gemeente onder Workshop Natuurvriendelijke Tuinen. De workshop wordt gehouden in het gemeentehuis. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De Melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de dorpentour 2026. De stop van de gripwagen, grondstoffeninleverpunt, op 24 en 25 september.

0: September Labeek staat niet alleen in het teken van afval scheiden, maar ook van vergroenen. De gemeente Labeek koppelt de gripstop aan het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Zo kan in één bezoek het afval worden weggebracht en kan worden bijgedragen aan een groenere tuin. Voor elke ingeleverde gewipte tegel krijgt men een zakje bloembollen cadeau. Die kunnen direct de grond in en zorgen volgend jaar voor kleur in de tuin en voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Maakt de tuin groener, koeler en beter bestand tegen extreme regenval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeeldrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
2: Berend Koenders.

Dat is dus Music in the Air, OSR 920. Samen met Bruno Mars en B.O.B. begonnen we deze voor De Nacht Begint op maandagavond. De beste zangers op zaterdagavond en we hebben weer een nieuwe lading voor de hele week een liedje van te draaien. Hier is Clouseau met Ik Zing.

Neer Bublé met Hollywood neemt ons mee naar de eerste albumtrack. En dat is er eentje van Amy McDonald. Mr. Rock'n'Roll, het album heet This Is The Life uit 2008.

muziek van de Cardigans en My Favorite Game op de maandagavond. Is het tijd nu voor Graham Parker en The Rumor. Ik zou denken Rumors, maar het is zonder S. Hey Lord, don't ask me questions.

Muziek van de Belial en The White Wedding. Hoogste tijd voor een nieuw album van de week. Dat is er eentje van Alabama Shakes. Het album die heet I Must Be Dreaming. Goed, nou gaan we een nummer van draaien. Hier is American Dream.

Lola Ama. Nee, het is niet Randy Crawford. Nee, dat niet. You Might Need Somebody. We gaan de allerlaatste albumtrack draaien voor dit uur. We hebben er nog drie voor het komende uur. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground, terug te vinden op het album Country Greats. Kwam uit in 1987.

0: afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout wordt vrijdag 25 september een stemmige bijeenkomst gehouden om de bevrijding te herdenken. Officieus werd Lieshout op 18 september uit handen van de Duitse bezetter bevrijd, omdat die datum wordt genoemd in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Daarna waren er nog zeker wat schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in de Lieshoutse geschiedenis. De herdenking vindt plaats bij het oorlogsmonument in het Prinsenhof en begint om 1:30. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel zullen een bijdrage leveren. Het herenteam van badmintonclub Lieshout is het competitieseizoen 26-27 gestart met een nederlaag. Met 0-8 moesten de Lieshoutse heren hun meerdere herkennen in de uitwedstrijd tegen het eerste herenteam van BC Gilze. Na de verliespartij werd er de week daarna met 6-2 gewonnen van het derde herenteam van BC Alouette. Door deze uitslagen start het team dit seizoen in de middenmoot. Badmintonclub Lieshout neemt met 1 herenteam deel aan de bondscompetitie. Zij zijn ingedeeld in de klasse mannen 2, waar gespeeld wordt met de veren shuttles. In die klasse zijn ze ingedeeld in de 6e afdeling. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De Melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de Dorpentour 2026. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Fleetwood Mac, Big Love, even na 11 uur. En dat werd gevolgd door deze Stephen Tintin Duffy Kiss Me. Mooie naam trouwens. Hey, welkom deel 2. 3 albumtracks hebben we nog te gaan. En andere liedjes zoals deze van The Real Thing, Can't Get By Without You.

muziek van Cameron Whitecomb. Kingdom of Fear. Nieuw nummer. In plaats van Carol Emerald. Druk te vinden op het album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor uit 2011. Hier is de Lipstick on Discolor.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.

Muziek van Hero, toen ik je zag, Nederlandstalig, dat wordt niet vergeten. Nee. OSR draait van alles en nog wat. Met Bianca bijvoorbeeld, Don't Blame It.

Joe Douglas Quintet en Caesar Bow the Mover. Albumtrack van DJ Kale gaan we draaien. Nummer getiteld Hey Baby. Terug te vinden op het The Definitive Collection. Album kwam uit in 1997.

Eddie Vedder en de Hot Sun. Zullen we nog eens een duootje doen? In dit geval Lady Gaga en Bradley Cooper. Hier is Shallow.

Pink en Willow Sagerhart. Cover Me in Sunshine. We gaan naar de laatste albumtrack voor vandaag. En dat is een antieke van Eddie Cochran. Come on, everybody. Van het album Something Else.

Living in the Box and Room in Your Heart. Een van de laatste die we hadden voor vandaag. Ik laat je met de Red Devils langzaam naar middernacht gaan. En dan is er een nieuwe dag. Toch? Hier is Automatic. Dank voor het luisteren. Graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische

0: zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij het Sint-Servatius-gilde in Lieshout werd zondag 20 september voor de schutters van Kring Peelrand een wedstrijd Brabants wipschieten gehouden. Vanuit Laarbeeks perspectief wordt er met gemengde gevoelens naar de resultaten gekeken. Op het onderdeel personeel en het puitschieten werd Jos Kuipers van het Sint-Servatius-gilde derde. Bij de schutters van het Onze Lieve Vrouwen-gilde uit Aarle-Riksel wist Gerard Maas bij vrije hand de derde prijs in de wacht te slepen. Bij het Sint-Antonisch en Sint-Sebastianus-gilde Gemert was alleen de eerste puisprijs voor Hans van den Bomen en Thijs van de Elzen noemenswaardig. In de wedstrijd bij WSC Gemert om de Supercup 2026 speelde CrossFit Blue Label Muro Steencreaties als kampioen van de hoofdklasse tegen Van Houtkeukens als winnaar van de Grote Beker. Beide keepers zijn sterk. Het is Patrick Filipart die Van Houtkeukens op voorsprong zet. CrossFit Blue Label Muro Steencreaties blijft druk zetten. 4 minuten voor het eind tikt Mark van Dijk de gelijkmaker binnen. Binnen dezelfde minuut zet Habrake CrossFit Blue Label Muro Steencreaties op voorsprong. In de allerlaatste seconde zorgt Mark van Dijk nog voor de 3-1, waardoor zij de bloemen en de schaal in ontvangst mogen nemen. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De Melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de Dorpentour 2026. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De Melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de Dorpentour 2026. In Laarbeek trekt een groep vrijwillige vleermuistellers er regelmatig op uit om vleermuizen te tellen en de verblijfplaatsen in kaart te brengen. Hun tellingen zijn een belangrijke bouwsteen voor het soortmanagementplan SMP dat de gemeente opstelt. Hiermee onderzoekt Laarbeek waar beschermde dieren leven en hoe ze duurzaam beschermd kunnen worden. De informatie wordt gebruikt bij renovaties, verduurzaming van gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Binnenkort starten er ook zoldertellingen. Daarnaast onderzoekt de gemeente op welke eigen gebouwen nieuwe vleermuis- en kraanverblijven kunnen komen. Na een succesvolle eerste editie in het voorjaar organiseert de gemeente Laarbeek samen met het IVN weer de workshop Natuurvriendelijke Tuinen. In twee avonden op 4 en 11 november om 7 uur wordt geleerd hoe je je tuin aantrekkelijker kunt maken voor dieren en beter bestand tegen droogte, hitte en hevige regenbuien. De workshop is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. Er kunnen vragen gesteld worden aan tuincoaches van IVN Laarbeek. Aanmelden via de site van de gemeente onder Workshop Natuurvriendelijke Tuinen. De workshop wordt gehouden in het gemeentehuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op Omroep Peelrand.

0: www.omroepmeland.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht.